Dit is Radio Noordzee Internationaal op een golflengte van 220 meter middengolf, wat overeenkomt met een frequentie van 1367 kHz. Bovendien op FM-kanaal 44, 100 MHz en 6205 kHz op de 49 meter band. Dit is Radio Noordzee Internationaal. RNI, wees erbij 20 uur per dag.

is Radio Noordzee Internationaal op een golflengte van 220 meter middengolf, wat overeenkomt met een frequentie van 1367 kHz. Bovendien op FM-kanaal 44, 100 MHz en 6205 kHz op de 49 meter band. Dit is Radio Noordzee Internationaal. RNI, wees erbij 20 uur per dag.

Dit is Radio Noordzee Internationaal op een golflengte van 220 meter middengolf, wat overeenkomt met een frequentie van 1367 kHz. Bovendien op FM-kanaal 44, 100 MHz en 6205 kHz op de 49 meter band. Dit is Radio Noordzee Internationaal. RNI, wees erbij 20 uur per dag.

Maar die dansen zal met een gesleten Ibiza of Tiaal. En onderwerp die is docent die stelde zij zich docent die 36 meter. En de korte 20 voor een 36 meter.

Dit is Radio Noordzee Internationaal op een golflengte van 220 meter middengolf, wat overeenkomt met een frequentie van 1367 kHz. Bovendien op FM-kanaal 44, 100 MHz en 6205 kHz op de 49 meter band. Dit is Radio Noordzee Internationaal. RNI, wees erbij 20 uur per dag.